0: investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTunes
3: Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: I wanna give you devotion.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music. The
6: music. Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Volle kracht.
14: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn aangeschoven voor een uurtje. De Muziekfabriek, ik heb ze weer haarfijn voor je geselecteerd. En het komende uurtje ga ik ze haarfijn aan je voorschotelen.
15: Rob van der Steen.
14: Dit is jouw Muziekfabriek. En hier is het eerste rijtje van 3. En we beginnen met Shakira en Waka Waka.
16: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek. Hey!

0: Batman.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: Die naam zou uitgroeien tot een wereldberoemde bijnaam. In de jaren 50 en 60 was hij de beste verkochte Afro-Amerikaanse muzikant. Voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll is hij in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Luister uit 1956 naar Fats Domino. Hier is Blueberry Hill.

helemaal uit de jukebox. De jukebox classic voor deze keer. Dateert uit 1956. Fats Domino en Blueberry Hill. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Heb je ook een jukebox classic? Stuur hem dan op via www.rondvandesteen.nl. Hier is Ina.

0: Muziekfabriek.
1: Dat waren weer drie liedjes achter elkaar.
0: Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Even spieken hoor wat er op mijn briefje staat. Wat hadden we allemaal? We hadden Filipa Azevedo, de inzending van Portugal. Tijdens het Eurovisie Songfestival 2010. Adios Razem, gevolgd door Lisa Stansfield. This is the right time. En als laatste Ina en Amazing. Dat muziek van eigen bodem. Hier is Herman van Veen. En dat is altijd even een beetje genieten. Luister in de Muziekfabriek naar het nummer Blauwe Plekken.
2: Als een hond heb ik staan janken.

0: Misschien wil je graag een nummer horen in de muziekfabriek. Nou, dat kan. Doe dat via www.ronvandersteen.nl.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
1: De muziekfabriek.
0: Het is je vast

0: Oude lullenplaat.
1: In Duitsland ging het een stuk beter met ze af, want daar behaalde het liedje een nummer 1 plaats. Luister uit 1979 naar de groep Hello met New York Groove.

0: Dat was die, de oude lulplaat uit 1979 van Hello New York Groove.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien heb je enige suggestie? Nou, laat het even weten.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat kan via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. En dan is de koek op. En hiermee neem ik dan tevens afscheid. Dank je hartelijk voor het luisteren naar de Muziekfabriek voor deze keer. We gaan eruit met Dance Nation. Een Great Divide.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
1: Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren er risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

de song zo lekker mee in die tijd. Zeg. En nog steeds trouwens. En als ik je nou vertel dat dit de tweede hitsingle is geweest van Moni M, geloof ik me dan. Het was een dubbele A-kant. Rivers of Babylon en Brown Girl in de Ring. En de allereerste werd Baby

Fever werd het ook wel genoemd. Cheryl Lynn, Got to Be Real, terug in de Middle of the Road Show. Zometeen een fijne. Voor achter de keukengordijnen. Ja, hey, ken je dit nog? Francesco Napoli. Ach, van alles is mogelijk in de Middle of the Road Show.

0: met de middel of de roadshow natuurlijk. Gewoon via het wereldwijde internet. Oh, solo bio. Dankjewel, Francesco en Napoli. Gaan we doen, gaan we doen. Oh, we gaan een potje dansen. Lijkt wel leuk. In zomerse sferen, vrienden, onder een palmboom. Wat willen mensen nog meer? Haha, hier is hij. Zullen we maar weer een potje...
1: Dit is de middel of the roadshow.
0: Potje...

0: ontevreden, weer zo'n ontevreden werknemer is hier.
1: Die vragen, hey, wat terecht, ik brauch een merk.
0: Ja hoor, gewoon vragen, nee, heb je, ja, kun je krijgen. Hey.

over het mooie nummer van Crockle Harum. What a Shade of Pale. Totale andere vorm gegoten. Best wel lekker. Ik ga even een aantal Vlamingen blij maken. Die luisteren op dit ogenblik naar de Middle of the Road Show. Frank Galan. Ja, wie kent hem niet? Maar

bij de Shocking Blue. En later gewoon eventjes met Galaxy Lane aan de gang. Robbie van Leeuwen, dames en heren. En Hugo van Haas zit trouwens ook geen onbekend persoon in die periode. Waarin niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal stond. Galaxy Lane kreeg bijvoorbeeld een contract met Polydor. Staat met Roxy Music in de Hoel in de Vliegenboler in Voorburg. En doet optredens in Duitsland, België en Frankrijk. Vlak na deze single Long Hot Summer valt de groep helaas uit elkaar. Dit is Middle of the Road Show.

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

redelijk bekend door het maken van kinderliedjes. Herman, R.W. en Jozef Kussens. Onder de naam Circus Kussens konden ze ook nog andere platen. Hè? Die wat volwassenen klonken, zoals bijvoorbeeld In de Zomer. 1985 was het al lekker gisteren, de voltooid verleden tijd. Middel op de Roadshow, vrienden. Wat een tijd, zeg. En de zomerseditie vandaag van de Middel op de Roadshow. Heerlijk. Raam open en meedoen je.

0: Doe me denken aan dat tv-programma met Joris Linssen.
1: Ja hoor.
0: Hello, hello, goodbye. Nou, tuurlijk. Totaal herkenbaar. En de Beatles, de Beatles in de middle of the road show. Het was even laat.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de

We gaan eraan eventjes onze uurwekker zetten. Het is een paar minuutjes over het eind van 12 uur geworden. Hele bijzondere goede middag. Het is donderdag vandaag. Nog geen weekend, maar voor velen misschien. Neem je morgen wel een dagje vrij. Dan is het al weekend natuurlijk. We begonnen met de muziek van niemand minder dan Amazulu. En Too Good To Be Forgotten. Ja, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere koffiemuziek en dergelijke meer natuurlijk, ja. Wie hebben we hier? Een man die helemaal in het zwart gesminkt is en zwart gekleed. Alice Cooper en Electives.

gedaan, hè? Muziek uit de tondeste van de kasserol, zoals we zeggen. Rock and roll uit de kasserol, dat was natuurlijk niemand meer en niemand minder dan Alice Cooper. De man die honkt van spinnen en dergelijke meer, ja. Ik hoop dat hij in het echt zo niet, ja, zo niet in het leven staat natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus Alice Cooper hier in de Lunchbreak deze donderdagmiddag en smakelijk eten. We zijn er tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes natuurlijk. Die goed te verteren vallen, zoals ook deze natuurlijk. Hier is Smokey en Needles and Pins.

van kunnen zeggen. Het heeft geen vervaldatum, hè. Inderdaad, niet staat geen vervaldatum op hier op het zwarte hoesje. Michael Jackson hoor je deze donderdagmiddag natuurlijk. En dit al met zijn non-stop till you can get enough. En ja, totdat je genoeg gegeten hebt en dan moet je stoppen gewoon. Maar ja, inderdaad wel. Dan zou je wel een buikje kweken natuurlijk, ja. Zomer op je radio. Fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk hier in de lekkere muziek. Show. En dat allemaal in de lunchbreak club. En dat iedere dag van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Casey en de Sunshine Band. En dit allemaal met hun Give It Up.

hit voor onze onverhitelijke hit voor vandaag natuurlijk. Hè. Ja, de Jacksons hebben een klein beetje de lunchbreak in de handen genomen, geloof ik. En dit allemaal met Jermaine Jackson en Pia Zadora natuurlijk. En dit allemaal met When the Rain Begins to Fall. Ja. De zomerse bui, dat kan er altijd bij natuurlijk. Hè. Een slaapbuitje, als we zo het zich hier een klein beetje zeggen. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom deze donderdagmiddag hier in de lunchbreak. En wij hebben een heleboel goede muziek voor jou. Hier is Royce and the Emotions. En dit met hun Best of My Love.

0: hè, van, dat gaat over waar music meets the politiek. Ja, inderdaad. Dus als je daar iets over wil horen of weten, wel stay tuned, zoals ik zeg, hier in de lunchbreak deze middag. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation, want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het zoeken om lekkere muziek voor je te brengen. Hier is Lou Rawls, and I see you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address

0: Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goede donderdagmiddag. En als jij nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Het lunchbreak, Breaking News van Toen. Mijn naam is Patrick Jacobs, nog steeds inderdaad al. Muziek en politiek komen samen in 1970 als Elvis Presley en president Richard Nixon bezoek in het Witte Huis. De iconische foto waarop ze elkaar de hand schudden wordt door veel Elvis-fans als verschrikkelijk ervaren en keerde hun rug toe naar Elvis Presley. Hier is Elvis dus en Suspicious Minds.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Nou, je hebt het goed, tot wat met morgen is er nog onze hit-up voor deze week natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Elizabeth Taylor, Taylor Swift hier hoog in de hitparades momenteel natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hey, als je pas afstemt, welkom in deel 2 van de lunchbreak deze donderdagmiddag natuurlijk. En we zijn er tot 1 uur met de nodige, lekker verteerbare muziek als het ware vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag. Hier is Smokey Robinson, even de koffie doorslikken. En One Heartbeat. Gezellig als je erbij bent.

0: inderdaad, Lidus Hidding. Je kent hem wel, de man van Spandau Ballet met zijn mooie mutsje aan. Ja, inderdaad wel. En dat al met een I'm Specialized in You hier in de Lunchbreak. Deze donderdagmiddag tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Deze week onze artiest. Hier is Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder. MUZIEK

het is als een drankje dat je maakt. Hè? Instant Replay natuurlijk. En we kennen hem ook van Fire. Ja, inderdaad wel. Dan Hartman en dit met zijn Instant Replay. We Like My Fire natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Zoals ik eventjes keek, 21 minuten. Ja, inderdaad wel. We gaan weer stilletjes aan terug naar de top van het tijdstip natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En we hebben nog wel een paar plaatjes te gaan. Zo, deze net voor onze toetjesplaat. Hier zijn de Spinners en Working My Way Back to You.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

aflevering van de Zwart in de Middag. Ook een beetje feest vandaag voor de Nederlanders. Want Olaf Kooi heeft zijn eerste ritzege in de Tour de France op zak. En ons verder vandaag ook feest voor deze meneer. Jim Kerr is jarig vandaag. En wordt er 67.

Alex Molenaar. Verdwijnt uit de Tour. Na een korte periode in de bolletjestrui. Hij liep een handbreuk op na een hartaanval. Dit is ondertussen 25 jaar oud. Van Enrique Iglesias. Onderweg Diana Ross. En Rosaline. En deze Asvat.

Het nummer werd volledig geschreven door Nile Rodgers. En ook geproduceerd. 1980. Een bekende disco-poptrack van Diana Ross. En My Old Piano. Goed nieuws voor de groenten. Want bloemkool en tomaten, die groeien razendsnel door de hitte. Dus is er een prijsdaling in de supermarkt. Dus bloemkool en tomaten. Lekker, hè?

Time van de Black Eyed Peas. Mens vraagt zich af, wat moet je eten bij zo'n hoge temperaturen? Waterrijke groenten, zoals komkommer, tomaten, courgettes. En wat hydraterend fruit kan ook geen kwaad. Watermeloen, aardbeien, sinaasappelen. En nog veel meer. Ja, onder andere koude soepen, caspacho's en frisse maaltijdsalades, pastasalades zo. Allemaal leuk in deze hitte.

Gone So Long Goodbye. Daar is het nog een beetje te vroeg voor. Net over het half uur. Tom Dice.

plaat voor deze week. Bruce Hornsby. En The Mandolin Rain. Vandaag 9 juli. Zijn jarig. Dat wisten we al. Jim Kerr, die wordt er 67 vandaag. Witte van de Simple Minds. Tom Hanks, die wordt er 70. En Johnny Cashman van Earth and Fire. Die wordt er 79. En wie wordt er 69 vandaag? Dat is deze meneer. Mark Almond. The Days of Early Spencer. Goedemiddag.

0: De jongste van Calvin Harris. Samen met Jazzy. Het heet Satisfy.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: samen met Samuel Welte. Maak me nou niet gek. Op naar 2 uur. En straks na 2 uur is er de connectie met Riek de Ruiter.
1: Maak me nou niet gek.
2: Nee, nou, toch wel een Flow Gypsy.
0: Ik heb er nog eentje.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties met dit uur de allergrootste zomerhits die passen in het collectieformat

beetje merkwaardig audiogeluid van Lady Gaga en Alejandro. Maar we wilden toch even draaien, omdat we de grootste zomerhits uit het connectieformat voor je draaien in dit uur. Zomerconnectie, van harte welkom bij dit radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. En wij starten met de Beach Boys en helaas was dat meteen een in memoriam, omdat Brian Wilson een tijdje geleden is overleden. Maar de hits blijven natuurlijk zomers en die blijven een connectie houden met de Beach. We showcase the hottest hits around the globe.

0: een trio van zomerhits in de connectie Miami. Daar herkende je The Whispers met And The Beat Goes On. Maar dit was Will Smith samen met zijn grote hit Summertime. Klinkt dit toch ook heel lekker in de zomer. En daarna de grootste zomerhit van Wham! Club Tropicana. En Harry Styles met Watermelon Sugar. Van harte welkom. Wij draaien de 16 grootste zomerhits uit het connectieformat. En we vinden het heel fijn dat je daarbij bent. En dat je daarnaar luistert. We hopen je te verwennen met muziek en items en feitjes. En verder kan je ons bereiken. Dat kan altijd en overal via de connectie @gmail.com.
1: Fun in the sun. We're playing out your favorite songs here on this radio.

0: is eigenlijk een beetje een verspreide Double Trouble, zoals je die normaal kent in de connectie op de helft van elk uur. Hier was hij weer, Will Smith. Die we natuurlijk leren kennen als acteur in The Fresh Prince of Bel-Air. Maar zingen kon hij ook en rappen kon hij ook. En nu is hij nog wel eens de gast in een talkshow. En altijd vragen ze weer of hij dit nummer even wil zingen. Dat doet hij dan en dan gaat de hele zaal uit zijn dak. En waarom nou twee keer zo kort achter elkaar deze Will Smith? Nou, dat komt omdat wij eigenlijk de top 16 draaien uit de fascinerende zomerhonderd. Maar daar geven we niet zoveel rugbaarheid aan. Maar 14 stond Will Smith met Miami. En even kijken op 8. Staat hij met Summertime. En daarvoor draaien we trouwens de Macarena van Los Del Rio. En daarvoor Sean Kingston met Beautiful Girls.
1: This summer.
2: Hot jam.
3: Summer.

er wel eens geweest. Het is ook echt een heel leuk plaatsje, Zoutelanden. Aan de Zeeuwse kust, het is anders dan andere kustplaatsen. Je hebt er echt een strandbeleving, ja, die eigenlijk nergens anders kan beleven. Zoutelanden, Bluf en Gijke Arnaert. Ik vind het echt een van de lekkerste Nederlandstalige nummers die ooit gemaakt is. Maar hier direct na komt ook weer een lekkere. Maar hiervoor draaiden we Calvin Harris en Summer. En daarvoor Fatim Bora van Marianne Froos. Ken je het nummer? Het is een van de grootste zomerhits aller tijden. Misschien wat meer in het buitenland. Dat we hem niet zo goed kennen. Maar daarvoor draaiden we Will Smith nog een keer. En Summertime.

normaal gesproken, als je een hitparade in elkaar sleutelt en gaat hem presenteren, dan valt het niet mee om alle nummers in een uur te krijgen. En nu deed ik het even zo langs mijn neus weg. De 16 grootste zomerhits uit de zomerconnectie. En dan passen ze er gewoon lekker allemaal in. Ja, we draaiden Shakira en Freshly Ground en Waka Waka This Time for Africa. En El Mismo Sol van Alvaro Soler. En wat is nou de grootste zomerhit hier bij de connectie, in de zomerconnectie? Nou, daar komt hij aan hoor.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Een heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma wat de zomerconnectie als titel meekrijgt, omdat wij alleen maar zomerhits draaien met Sun of Beach in de titel of een zomer.

van harte welkom in de Zomerconnectie, waar we de beste zomerhits voor je draaien en ook de grootste. Je hoorde Elvis Crespo en Suavemente en daarna La Isla Bonita en Madonna, dat heb je herkend. Dit radioprogramma zit boordevol met zomerhits, zomerse muziek. Dat is wat er in het format komt van dit radioprogramma. En anders moet er een lekker zomerse ritme in zitten. Of er moet een Spaanstalig, Italiaanstalig, Franstalig beach mag in de titel zitten. Of sun, of hard. Nou, dat alles maakt die mix van de muziek die je hoort in dit programma.

Santana en Wyclef Jean met vaak dat Latino-ritme in de nummers. En dat klinkt toch heerlijk in een zomerconnectie als deze. Met hiervoor Marcello Bello, Questo Amore van Eros Ramazzotti. En daarvoor Quereme Mucho van Julio Iglesias. Ik doe mijn best om een beetje Spaans en Italiaans te klinken. Maar Spaanse en Italiaanse mensen zullen me uitlachen erom. Want dat klinkt natuurlijk heel anders als je het echt spreekt. Wij draaien de grootste zomerhits en zijn blij dat voor je te doen. En hopen jou ook een beetje blij te maken.

van mijn favoriete nummers en naar zomerhits aller tijden. Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Heerlijk nummer is dat. En daarvoor draaiden we Aiko Aiko, Mavisti van Justin Wellington en A Small Jam. En daarvoor Lion Bailey en A Summer Rain. Ja, de zomerklanken die vliegen je hier om de oren. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat altijd via de connectie @gmail.com.

een van de grootste zomerhits aller tijden, die ook alweer dateert uit 2003. De Summer Jam van The Underdog Project in de Summer Mix. En daarvoor 7 Days in Sunny June. En inderdaad, juni is tegenwoordig behoorlijk zonnig. Net zoals mei in april begint het al een beetje. Het voorjaar en de zomer zijn warmer en zonniger dan enkele jaren geleden. Hoewel het soms wel heel erg warm wordt. En dat is dan misschien weer het nadeel. Daarvoor draaiden we Natasha Bedingfield en Pocket Full of Sunshine. We zijn niet allemaal zo dol op de zon. Zeker niet als het heel erg bloedheet is. Soms moet je er gewoon verschuilen. En tegenwoordig heeft een paraplu een dubbele functie. Het is ook bijzonder handig als je onderweg bent. En je moet lopen of staan in de brandende zon om dan een paraplu op te zetten. Dan is het ineens een paras.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, al dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: op jouw donderdag. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Trein die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: op jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
0: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
4: Get ready.
3: iTurn Radio. Buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
5: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdag van 9 juli 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van der Heuvel. En vanavond bent u getuige van aflevering 453. En Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Janssen. En in het aankomende uurtje, we gaan weer lekker op zoek naar de heerlijkste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. De live muziek wordt deze week verzorgd door The Who. En je weet het, te sluiten met af met een heerlijk surfnummer. Maar de opening van Bart's Guitar Platform. Hij wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. En je weet het, we zijn al een paar weekjes bezig met outtakes van het album Access Bold as Love. Verschillende studio takes die de eindmix niet mochten halen. Deze week draai ik het instrumentale nummer zonder titel. Het is nummer 1 en take nummer 3. Ja, Hendricks had er wel vaker last van. Begon met een jam en als die afgelopen was, vroeg de engineer van hoe heet dit ding? En Hendricks zei van ik heb geen idee, dit zat in mijn hoofd en ik denk ik speel het even vanavond. Dus, wat denk je zelf? Nou, wat het is. Ongetwijfeld een nummer dat hij later met een ander nummer en uiteraard daar tekst in wilde verwerken. Maar we weten allemaal dat hij 18 september 1970 is overleden. En dat heel veel van dat maken we later af muziek is blijven liggen. Over overlijden gesproken. Hij deed dit 12 november 2008. En hij was geboren vandaag in 1946. En hij, zijn naam is de drummer Mitch Mitchell. Had hij nog geleefd, dan zou hij vandaag 80 jaar zijn geworden. Ik zeg welkom, want mijn tune is afgelopen bij het programma Bart's Guitar.

Oké, en dat was het. Stop de tape maar, zou ik zeggen. We blijven in de jaren 60. We stappen als eerste rock and roll binnen. Deze week de muziek van de Rolling Stones. Je hoort zo het nummer Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadows. En je raadt het al. Volgende week op deze plek staan de Beatles met... Ja, moet je volgende week maar luisteren. Dan weet je het.

0: 13 minuten over de klok van 7 op deze donderdagavond van 9 juli 2026. En je luistert naar Bart's Guitar Platform uit de muziekstroming met de naam Punk. Hoorde je The Vice Squad met Get Alive. Het is ook gelijk de titel van hun 4e studioalbum van deze punk rock street band uit Bristol in Engeland. Begon in 1979, stopte ermee in 1985, maar hey, ze kwamen elkaar gewoon weer tegen. Bij de Aldi natuurlijk, waar anders. In 1997 en ze zijn nog steeds bij elkaar. Van de punk gaan we lekker naar de Motown Sound. En voor deze week heb ik de muziek van Sammy Turner met het nummer Only You. Geschreven door Samuel Ram en dat deed hij al in 1955 en is als eerste opgenomen door, jawel, The Platters. 26 april 1955 en kwam 6 mei van datzelfde 1955 uit op single. Sammy trouwens was de eerste in 1964 die het als cover uitbracht op 14 februari om helemaal precies te zijn. En om de laatste puntjes op de i te zetten voor je, er zijn overigens 327 covers van dit nummer.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown.
2: This is the Tamla Motown Sound.

de stroming, de psychedelic sound, hoorde je Bill Nelson. Met het nummer End of the Seasons komt van Bill zijn album met de titel Northern Dream. En dat kwam in november 1971 uit. En Bill, geboren als William Nelson, 18 december 1948, in Wakefield in Yorkshire in Engeland. Staat te boek als singer, songwriter, gitarist, producer, schilder, video artist, schrijver en experimental musician. Alsjeblieft, die zit erop, die stempel voor jou, Bill. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van John Holt met het nummer Alibaba. Kwam uit op single 1969. John Kenneth Holt, singer, songwriter, geboren Kingston, Jamaica. Hij schreef trouwens ook het nummer The Tide Is High. Ja, waar die Debbie met die blondie zo mooi is.

0: uit de muziekstroom met de naam Disco hoorde je Gwen McRae. Jawel, de vrouw van George McRae. Die van Rock Your Baby. Maar je hoorde nu het nummer van Gwen met de titel Rocking Chair. En dit nummer is wat je noemt een answering song. Een antwoord. Een antwoord op het liedje, precies, Rock Your Baby van haar man. Zometeen nog 3 muziekstromingen te gaan en de afsluiter met een mooi surfnummer voor je. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, daar staan weer 2 mooie live nummers voor je klaar bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we The Who op bezoek. Het album heeft de titel Live at the Oval aan 1971. En die Oval die staat in Zuid-Londen, Engeland. En is gewoon een cricketveldje. Het zal wel een flink veldje zijn, inderdaad. Het concert is 18 september 1971 opgenomen. En kwam uit 22 augustus 2025. Totaal trouwens 15 nummers. Met een totale speelduur van 76 minuten en 34 seconden. De 2 nummers die ik ervan ga draaien zijn Summertime Blues. En daarna hoor je Magic Bus. Hier is The Who. Live.
2: Out of the road man from Shepherd's Bush. Yeah!

0: heerlijk. Piet Townsend die zijn gitaar in tieners laat. Was Hendrix ook wel aardig bedreven in, moet ik zeggen. De Who. Lekker live op je radio. Met Magic Bus. En daarvoor Summertime Blues. Uit 1971. En mocht u op dit moment in Texel wonen. Op Texel wonen, moet ik zeggen. En snort naar Petra.
1: An encore is impossible. We have drums everywhere. As they go to the dressing room, please say an incredible thank you for The Who.
0: Zoals ik al zei, Petra Dillema rijdt daar in haar autootje rond. Gaat u vooral rechts rijden. Lichtsignaal heeft helemaal geen zin. Ze probeert lekker verkoeling te krijgen. Heerlijk. Hey, The Who, lekker live op je radio bij Bart's Guitar Platform. Wat heb ik nog voor je? Nou, ik heb nog 17 minuten voor je op de klok staan. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik helemaal goed. Ik heb nog country muziek voor je. Hank Snow, The Singing Ranger and His Rainbow Ranch Boys. Met het nummer Now and Then There's a Fool Such as I. Opgenomen 19 mei 1952. En kom uit op single november 1952. Het nummer is door meerdere artiesten gecoverd. Bijvoorbeeld Elvis Presley, Tommy Edwards, Joe Stafford, Petula Clark en zelfs Bobby Dylan. MUZIEK

0: We waren beland, nee, niet in de Motown sound, hoewel het inderdaad wel Motown was. Nee, we zaten in de soulhoek. En dat deden we met The Temptations and The Girls Alright With Me. Liedvocalen waren van Eddie Kendricks, die trouwens met Norman Whitfield en Edward Holland het nummer schreef. De backgroundvocalen, die waren van Melvin Franklin, Paul Williams, David Ruffin en Otis Williams. En de muziek, de omlijsting daarvan, ja, dat zijn natuurlijk de Funk Brothers. En het werd opgenomen 26 maart 1964 in Hitsville, USA, Studio A. Het is tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, ik heb weer een heerlijk bluesnummer voor je klaarstaan vanavond. Titel van het nummer is Going Where the Monon Crosses the Yellow Dog. En hij is van Scrapper Blackwell. Geboren 21 februari 1903, overleden 7 oktober 1962 op 59-jarige leeftijd. Maakte zijn muziek in de stroming Piedmont Blues, ook wel East Coast Blues genoemd. Hoe de wereld, de muziekwereld, over Scrapper Blackwell dacht, komt goed tot zijn recht in het commentaar van Bob Dylan. There is a strong line in all of our music that can be traced back directly to Scrapper Blackwell. He was a truly great musician who did deserve more than was ever given to him.

Lord, you be good to me, and I'll so be good to you.

0: Petra Dillema-Zoek. Die zit bij paal 17 op Texel. Weet je dat ook weer? Buurvrouw, bent u ook op paal 17?
1: Oh,
0: ja?
1: I think we've come to the end.
0: Nou, dan zal dat best wel zo zijn. Inderdaad, het is zo. Kijk maar naar de klok. Dan staan er nog 4 van die minuten op. Geeft niet, want dat surfnummer is lekker compact. Dat duurt 1 minuut en 55 seconden. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jans en ik zelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Waar je ook bent, op welk eiland dan ook, maakt niet uit. Hey, er staat nog 1 nummer voor je in de player. Is natuurlijk een surfnummer. Deze week David Marks en The Marksman. Met de titel The Sheriff of Nottingham. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Je graag tot de volgende week. Voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan zeg ik, joep doei.
2: Are you ready to go surfing?

0: Het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio. Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
4: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.

swingend in met vette dance tracks, mini mixen en nog veel meer. Dat allemaal van 8 tot 10 bij jou. iTunes Radio. iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: 90s Forever present. DJ Kicken.

I have a dream. I have a dream. I have a dream.

0: iTurn Radio. Op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.